0: Classics.
1: Radio 1. Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van deze zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. En er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
2: De minister van Justitie dat we mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in de justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
1: Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijlvirus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet. Ze kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een zeldzame maar ernstige complicatie van het virus. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen die besmette vogels hebben gebeten. Eerder dit jaar overleden al 2 Nederlanders aan het virus. In België is het Westnijlvirus al wel vastgesteld bij vogels en paarden, maar voorlopig is er geen mens in België besmet geraakt. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in de Nederlandse stad Nijmegen. Hij kreeg het lintje van de burgemeester voor zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Alex en zijn broer Eddie Van Halen groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog altijd verbonden voelt met de stad. De band Van Halen scoorde hits als Jump en Running with the Devil en bestond bijna 50 jaar tot eind 2020 toen Eddie overleed. Op Waregem Koersen is een paard gewond geraakt. Tijdens de steeplechase verstuikte het dier zijn kogelgewricht. Het is ter plaatse in het gips gezet. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia toont het ongeval aan dat de risico's voor paarden nog altijd groot zijn. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen na de 2 dodelijke incidenten van vorig jaar bij Waregem Koersen. Toen stierven 2 paarden na een ongelukkig geval bij een hindernis. Sindsdien zijn enkele hindernissen aangepast en is het aantal paarden per race teruggebracht van 14 naar 12. Het blijft op de meeste plaatsen droog vannacht en minstens 13 graden. In de ochtend eerst opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Nog altijd overwegend droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Happiness is what you need so bad.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 4 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Dat meldt de Duitse krant Bild. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, maar kunnen nog niet binnen in het pand waar het incident plaatsvond. Mogelijk zijn daar nog gewapende daders aanwezig. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. De politie houdt ook een zoekactie. De VS en Iran hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaar. Amerika viel het zuiden van Iran aan gisteravond. Volgens de Amerikanen is dat een vergeldingsactie, omdat Iran zou hebben geprobeerd om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran de afgelopen nacht luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Duitsland beschuldigt Rusland van het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen, onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. Naar Duitse normen is dat een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
2: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
1: Rusland noemt de beschuldiging een verzinsel en zegt dat er een gepaste reactie zal komen. President Poetin noemt de Duitse sancties een zware fout. In het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op een bui aan de kust en in het noorden. Op andere plaatsen blijft het droog bij temperaturen tot 22 graden. Ook morgen en vrijdag bewolkt met kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daar vielen 4 doden en 35 zwaar gewonden. Iran heeft al gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak en aanvallen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat op een wel erg lange missie geweest is in het Midden-Oosten, is aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten. Normaal zou de missie maar 4 of 5 maanden duren, maar door de oorlog tegen Iran werd dat dubbel zo lang. Na een tijdje kwamen er klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden die het mentaal moeilijk kregen. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd toch besloten om het schip naar een haven te laten varen. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya in Thailand. De gemeente daar zet nu tientallen bussen in om de militairen naar het uitgaansgebied te brengen. En er is extra politie ingezet om alles veilig te houden. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. De politie is massaal aanwezig en heeft het gebied afgezet. Op het terrein zijn een vleesfabriek en een boksschool gevestigd. Die panden worden door de politie doorzocht. Het is niet duidelijk of de daders nog binnen zijn. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er na dat overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en veiligheidsproblemen, zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
2: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
1: Tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofeva uit Oezbekistan. Het weer. De dag brengt zon en wolken aan de kust en in het noorden kan het wel regenen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: close to everything.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er nadat overleg met minister van Justitie Annelies van der Linden en het gevangeniswezen niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en veiligheidsproblemen, zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
4: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
3: Bibat, dat is de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen in ons land, vraagt de eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer grondig te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij dus later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want een thuisbatterij kan je namelijk niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, dat zegt Filip de Krok van Bibat.
5: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper. Maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en recyclage zult moeten betalen.
3: Je kan het serienummer van je thuisbatterij zelf controleren op de website van Bibat. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. De schietpartij vond plaats op een industrieterrein in de uitgaansbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en heeft het gebied helemaal afgezet. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daar vielen 4 doden en 50 gewonden. Iran heeft al gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak en ook aanvallen op Kuwait en Bahrein. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open Tennis. En dan zitten we in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Bij de mannen moet Zizou Bergs nog 1 set winnen om door te gaan naar de 2e ronde. Maar zijn wedstrijd tegen de Spanjaard Carlos Taberner is voorlopig gestopt door de regen. En op de laatste dag van de transfermarkt in het Engelse voetbal heeft onze landgenoot Malik Fofana getekend bij Sunderland. De ex-speler van AA Gent kon ook naar Crystal Palace, maar het werd uiteindelijk Sunderland. De afgelopen 2 seizoenen speelde Fofana voor Olympique Lyon in Frankrijk. En Manchester City betaalde 145 miljoen euro aan Chelsea voor de Argentijn Enzo Fernandez. En dat is een evenaring van het transferrecord in Engeland. De transfermarkt in ons land die sluit morgen om middernacht. Gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op wat buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

the number four world greatest thing.

tel de uren, die tel ik ook.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen daalt met bijna 12%. Er komt opnieuw een vijfdaagse staking in de gevangenissen. En de VS hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Goedemorgen, van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij Vlaams minister van Werk Demir. Ja, Steven Rombout, is er een verklaring voor die daling?
2: Ja, de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Werkgevers die personeel van buiten de Europese Unie willen aanwerven, moeten meer administratie afhandelen en zien ook de kosten stijgen. En sinds begin dit jaar zijn kortgeschoolde niet-EU'ers niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Voor een beperkt aantal knelpuntberoepen kunnen iets langer opgeleiden wel nog aan de slag. De daling zit vooral in die categorie. En het aantal aanvragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft zo goed als onveranderd.
1: Steven, dankjewel. Het personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en ook over het personeelstekort en de veiligheid. Maar er zijn geen garanties gekomen voor een oplossing op korte termijn, dat zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
3: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
1: Bebat, de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen, vraagt eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer grondig te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want een thuisbatterij kan je niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen. Je loopt vooral risico als je de batterij online hebt gekocht, zegt Philippe de Krok van Bebat.
4: Het risico zit natuurlijk ook het meest bij die online bedrijven die dergelijke batterijen ook verkopen. En die zich niet in België hebben aangemeld bij Bebat en die dus dofjes ook niet die milieubijdrage hebben betaald om die kost af te dekken. Wij proberen die bedrijven ook als Bebat op te sporen en desnoods daarvoor samen te werken met OVAM-dienst handhaving. Maar dat is niet eenvoudig om dat achteraf te proberen te regulariseren.
1: Je kan het serienummer controleren op de website van Bebat. Als het nummer niet geregistreerd is, dan is de gratis ophaling en recyclage niet geregeld en dan draai je als eigenaar zelf op voor de kosten en die kunnen oplopen tot zo'n €300 voor de grote thuisbatterijen. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en heeft het gebied helemaal afgezet. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daarbij vielen 4 doden en 50 gewonden. Iran heeft ook al gereageerd met onder meer aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak. En intussen is het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten op een uitzonderlijk lange missie. Die zou normaal gezien maar maximum 5 maanden duren, maar door de oorlog tegen Iran werd dat dubbel zo lang. Er kwamen klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden die het mentaal moeilijk kregen. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd nu toch besloten om het schip naar een haven te laten varen. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya. In het grensgebied tussen Tibet en Nepal is de weg heropend die leidt naar de grenspost. Die was helemaal weggespoeld na de vloedgolf van vorige week. In het gebied wordt nog altijd gezocht naar duizenden vermisten. De dodentol in Nepal staat intussen op meer dan 1000, maar aan de Chinese kant zijn dat er nog altijd maar 16. En die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen niet binnen in het gebied. Dat zegt correspondent Roland Smit.
5: China probeert vooral naar de buitenwereld toe uit te stralen dat ze alles onder controle hebben. Maar ja, wij kunnen het gewoon niet controleren. Wij kunnen niet zelf daar aanwezig zijn. Terwijl aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
1: Twee sportberichten. We beginnen met tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets met 2-6-4. Bij de mannen moet Zizo Bergs nog 1 set winnen om door te stoten naar de tweede ronde. Maar zijn match tegen de Spanjaard Carlos Taberner is voorlopig gestopt door de regen. En op de laatste dag van de transfermarkt in het Engelse voetbal heeft onze landgenoot Malik Fofana getekend bij Sunderland. De ex-speler van AA Gent kon ook naar Crystal Palace, maar het werd uiteindelijk dus Sunderland. De voorbije 2 seizoenen speelde Fofana voor Olympique Lyon in Frankrijk. En Manchester City betaalde 145 miljoen euro aan Chelsea voor de Argentijn Enzo Fernandez. En dat is een evenaring van het transferrecord in Engeland. De transfermarkt in ons land sluit morgen om middernacht. Het weer gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op enkele buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen ook. Morgen halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend vaak zonnig en droog. In de eerste helft van dit jaar werden in Vlaanderen 12% minder aanvragen ingediend voor arbeidsmigranten. Dat zijn niet-EU-burgers die hier willen komen werken. Dat was de opener van het nieuws. De regels zijn begin dit jaar verstrengd. Het vraagt nu meer papierwerk en ook de sectoren waarin die migranten terecht kunnen werd beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen daalt met bijna 12%. Belgen pendelen van alle Europeanen gemiddeld het langst. En de VS hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Heel goedemorgen. Van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij Vlaams minister van Werk Demir. Ja, Steven Rombout, is er een verklaring voor die daling?
3: Ja, de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Werkgevers die personeel van buiten de Europese Unie willen in dienst nemen, moeten meer administratie afhandelen en zien nog de kosten stijgen. En sinds begin dit jaar zijn kortgeschoolde niet-EU'ers niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Middengeschoolde komen alleen maar in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen, zoals metselaar en zorgkundige. En de daling zit vooral in die categorie. Het aantal vragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft zo goed als onveranderd.
2: Steven, dankjewel. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. Het staat in het laatste nieuws. Belgen pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. En dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten. En volgens de studie is dat ook meer dan we zelf aanvaardbaar vinden. De files spelen mee, maar er zijn ook nog andere verklaringen. Dat zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
4: We weten allemaal dat ons wegennet gemakkelijk dichtslipt. Hebben we gisteren ook nog gemerkt op de eerste schooldag. Maar mensen wonen hier ook vaak verder van het werk dan in andere landen. En we hebben eigenlijk het grootste aandeel werknemers die 2 uur of meer onderweg zijn per dag. Maar ook mensen die meer dan 120 kilometer per dag pendelen. En dat maakt dus eigenlijk dat we dus gemiddeld gezien meer dan 1 uur onderweg zijn.
2: Het personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Ze leggen het werk neer van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er nadat overleg met minister van Justitie Verlinde niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven volgens de vakbonden kampen met overbevolking en grondslapers, maar ook personeelstekort en veiligheidsproblemen. Bebat, dat is de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen in ons land, vraagt eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later dus correct kan worden opgehaald voor recyclage. Een thuisbatterij kan je namelijk niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, zegt Philippe de Krok van Bebat.
5: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper. Maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en recyclage zult moeten betalen.
2: En die kosten kunnen oplopen tot zo'n €300 voor grote thuisbatterijen. Je kan het serienummer zelf controleren op de website van Bebat. In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij de schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Ook 2 agenten werden beschoten. Zij zijn zwaar gewond. Correspondent Sander van Horen is ter plaatse en volgens hem is de rust intussen weer gekeerd.
6: Sinds 11:15 gisteravond mogen mensen de straat weer op. Tot die tijd gold het advies om binnen te blijven. En dus zie je dat de supermarkt in het dorp zich opmaakt om open te gaan. De school die maakt zich op om open te gaan. Het zal zeker voor de mensen vandaag het gesprek van de dag zijn. Vooral ook omdat er even verderop in het dorp, dichtbij het huis waar het gisteren allemaal te doen was, daar staat nog wel een politieafzetting met zwaar bewapende agenten. Maar in de rest van het dorp is er weinig meer van te merken.
2: Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Er zijn in totaal 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en zette het gebied helemaal af. Wellicht gaat het daar om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw bestookt met zware luchtaanvallen. In Iran zouden daarbij zeker 11 mensen zijn omgekomen. Veerle de Vos, wat weten we daarover?
0: Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire doelen in het zuiden van het land. Maar volgens Iraanse media heeft minstens één raket een huis geraakt waar een trouwfeest aan de gang was. En er zouden 5 doden zijn gevallen, waaronder een kind en minstens 50 gewonden. Volgens de VS waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft dan weer gereageerd met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Irak, Jordanië, Kuwait en Bahrein. De meeste van die raketten zouden uit de lucht zijn gehaald. 2 weken geleden liep het tijdelijk staakt het vuren tussen beide landen af. In die tijd zou er een definitief vredesakkoord uit de bus moeten gekomen zijn. Maar daar is voorlopig dus geen sprake van.
2: Veerle, dankjewel. Intussen is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten op een uitzonderlijk lange missie. Die zou normaal gezien maar 5 maanden hebben geduurd, maar door de oorlog tegen Iran werd dat bijna dubbel zo lang. Er kwamen klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd nu toch besloten om het schip naar een haven te laten varen vlakbij de toeristische badplaats Pattaya. In Nepal en Tibet is het aantal doden na de zware vloedgolf van vorige week gestegen tot 1130. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist. De meeste doden vielen aan Nepalese zijde. Aan Chinese kant blijft de officiële balans op 16 doden. Maar die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen niet binnen in het gebied, zegt correspondent Roland Smit.
7: China probeert vooral naar de buitenwereld toe uit te stralen dat ze alles onder controle hebben. Maar ja, wij kunnen het gewoon niet controleren. Wij kunnen niet zelf daar aanwezig zijn. Terwijl aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
2: Intussen is de grenspost tussen Nepal en Tibet in China weer opengegaan. Die was vorige week helemaal weggespoeld. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open Tennis in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets met 2x6-4. Bij de mannen moet Zizou Bergs nog 1 set winnen om door te stoten naar de tweede ronde. Maar zijn match tegen de Spanjaard Carlos Taverner is voorlopig gestopt door de regen. Weer bij ons gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op een paar buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen ook. Morgen halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend vaak zonnig en droog. In de eerste helft van dit jaar werden in Vlaanderen 12% minder aanvragen ingediend voor arbeidsmigranten. Dat zijn niet EU-burgers die hier willen komen werken. Dat zat vooraan in het nieuws. De regels zijn verstrengd in Vlaanderen. Het vraagt meer papierwerk en ook de sectoren waarin ze terecht kunnen werden beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. En het staat in het laatste nieuws. Belgen pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen. Gemiddeld 61 minuten per dag. Dat ligt ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten. De files in ons land spelen mee, maar het komt toch vooral omdat Belgen gemiddeld verder van het werk wonen, zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
2: Ze hebben een huis en ze zijn dus eigenlijk bereid, als ze werk vinden, om dus toch te blijven wonen waar dat ze dus een huis hebben en dan verdere afstanden te doen. Mensen, zeker als er kinderen komen, zoeken terug hun sociale netwerk op, zodanig dat die opvang kan geregeld worden. Terwijl dat er in andere landen dat men dichter bij het werk gaat wonen. Niet iedereen ervaart dat als verloren tijd. We nemen het er bij wijze van spreken gewoon bij.
1: Belgen vragen ook niet meer naar extra thuiswerk dan in andere landen. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Kortgeschoolde niet-EU'ers zijn niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- of tuinbouw. Middengeschoolde komen alleen nog maar in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen, zoals metselaar en zorgkundige. Vlaams minister van Werk, Suhail Demir.
3: We hebben eigenlijk heel duidelijk gezegd van kijk, wij gaan geen mensen meer buiten Europa naar hier halen om te werken. Omdat we natuurlijk hier ook met veel werkzoekenden zitten. En die gaan we eerst helpen om echt aan het werk te geraken. Maar bijvoorbeeld voor hooggeschoolde kennismigratie en echte knelpuntberoepen die onze economie nodig heeft, die regels, die hebben we behouden.
1: Het aantal aanvragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft dan zo goed als ook onveranderd. In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij die schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Ook twee agenten werden beschoten. Zij zijn zwaar gewond. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Correspondent Sander van Horen is ter plaatse in Overasselt. En volgens hem is de rust daar bij de inwoners van het dorp intussen wel verdwenen.
4: Niet meer zo ongerust, merkte je gisteravond eigenlijk ook al hoor. Men had vertrouwen in de politie dat hij zijn werk goed deed. En de angst dat er nog mensen met wapens door het dorp zouden spoken, die angst die was niet zo heel groot. Ja, er zijn 34 mensen opgepakt. Nederlanders, Fransen, Algerijnen en ook Belgen. De precieze verdeling daarvan is niet duidelijk. Maar die mensen die zijn opgepakt, de verwachting is niet dat er hier in het dorp nog meer arrestaties plaatsvinden.
1: De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw bestookt met zware luchtaanvallen. In Iran zouden daarbij zeker 11 mensen zijn omgekomen. Meer uitleg door Veerle de Vos.
5: Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire doelen in het zuiden van het land. Maar volgens Iraanse media heeft minstens één raket een huis geraakt waar een trouwfeest aan de gang was. En er zouden 5 doden zijn gevallen, waaronder een kind en minstens 50 gewonden. Iran heeft dan weer gereageerd met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Irak, Jordanië, Kuwait en Bahrein. De meeste van die raketten zouden uit de lucht zijn gehaald.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag met kans op enkele buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken met soms wat lichte regen. Morgen tot 22 graden in het centrum van het land. Op vrijdag 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een grote internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. Belgen pendelen ook dit jaar weer het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. Dat komt vooral omdat we gemiddeld verder van het werk wonen dan in het buitenland. Werkgevers moeten meer nadenken over een betere combinatie van thuis- en kantoorwerk. Dat zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
2: Ook met flexibele uurroosters beginnen spelen, maar dus ook nadenken over alternatieve vervoersmiddelen. En dan denken we dat het mobiliteitsbudget dat deels verplicht zou worden vanaf begin 2027, daar bijvoorbeeld ook een oplossing in kan bieden, omdat mensen dan gemakkelijker de keuze hebben om die bedrijfswagen te laten voor wat het is en dan te gaan voor een combinatie van alternatieven.
1: N-VA is het niet eens met het voorstel van CD&V Limburg om bij scholen een permanente zone 30 in te voeren, ook tijdens vakanties en weekends. Nu gebeurt dat vaak met dynamische verkeersborden die enkel oplichten tijdens de schooluren of schoolactiviteiten. CD&V Limburg wil dat de zone 30 altijd geldt in schoolomgevingen, ook omdat er na de schooluren veel kinderen en jongeren samenkomen. Maar dat kan net het tegenovergestelde effect hebben, zegt Andy Pieters van N-VA.
3: Je moet natuurlijk geen raketgeleerde zijn om te zien dat een gewestweg maandagochtend om 7:15 een wereld van verschil is als diezelfde weg op zondagavond tijdens de kerstvakantie. En precies daarvoor bestaan dynamische borden. CD&V pleit nu voor permanente zones 30, ook wanneer een school gesloten is, ook tijdens schoolvakanties, op zondagen, 's avonds. Het zorgt er vooral voor dat de zone 30 minder gerespecteerd zal worden en dat er meer frustratie zal zijn en niet meer veiligheid.
1: N-VA pleit er vooral voor om de weginfrastructuur aan te passen aan schoolomgevingen om ze zo veiliger te maken. Minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt zegt dat ze niet meer kan doen om drugscriminelen zonder papieren aan te pakken. De procureur van Brussel, Julien Moinil, herhaalde vanochtend dat de politie vaak mensen zonder papieren oppakt die drugsfeiten hebben gepleegd, maar dat de grote meerderheid weer wordt vrijgelaten door vreemdelingenzaken, terwijl er wel degelijk plaats is in de gesloten centra. Minister Van Bossuyt zegt nu dat een gesloten centrum alleen dient om mensen vast te houden die echt het land kunnen worden uitgezet. En dat die gesloten centra er niet zijn om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In de Antwerpse haven is kort voor 8:00 vanochtend een spectaculair ongeval gebeurd. Een vrachtwagen werd er aan een onbewaakte overweg gegrepen door een goederentrein. Door de aanrijding kantelde de vrachtwagen en kwam die bovenop een rijdende auto terecht. Niemand raakte gewond. Het ongeval zorgt wel voor heel wat verkeershinder in de buurt. Het is nu wachten tot de vrachtwagen en de auto zijn getakeld. Dat vertelt Ken van der Hooydonk van spoorwegoperator HSL.
4: Op dit moment is eigenlijk de trailer van de vrachtwagen een beetje verwoven met de locomotief. Dus het is niet zo simpel als uit elkaar trekken. Dus wij moeten nu sowieso wachten op bevel van de politie totdat de verkeersdeskundige is langs geweest van het parket. Die dan na zijn goedkeuring, dat we dan kunnen overgaan tot het lichten en het proberen te verwijderen van de oplegger van de locomotief.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Aan de kust is er kans op een buitje. Temperaturen tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen. Morgen halen we 22 graden in het centrum van het land. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend wordt het vaak zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio

to pluck for the rain together, for the wind to

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil in de strijd tegen drugscriminaliteit dat elektrische steps een nummerplaat krijgen. Dat heeft hij gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken die momenteel samen zit over de recente schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. De steps duiken vaak op bij drugsgeweld. En een nummerplaat voor die elektrische steps zou een kleine maatregel zijn die een groot verschil kan maken, zegt Quintin.
2: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
1: Minister Quintin bekijkt ook of er extra militairen kunnen worden ingezet in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Er patrouilleren nu al 45 soldaten samen met de politie rond de Brusselse stations, maar dat worden er dus mogelijk in de toekomst nog meer. Zelfstandige organisatie Unizo vreest dat bedrijven hun vacatures moeilijker kunnen invullen nu het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie is gedaald. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 van zulke aanvragen ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Kortgeschoolde niet-EU'ers zijn in principe niet meer welkom. En middengeschoolde komen alleen nog in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen. Maar die strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Soket van de studiedienst van Unizo.
3: Een daling op zich, of minder aanvragen, betekent nog niet dat die vacatures eigenlijk nu zijn ingevuld door Vlaamse, Belgische of binnen Europa werkzoekenden. Dus de daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
1: N-VA is het niet eens met het voorstel van CD&V Limburg om bij scholen een permanente zone 30 in te voeren, ook tijdens vakanties en weekends. Nu gebeurt dat vaak met dynamische verkeersborden die enkel oplichten tijdens de schooluren of activiteiten. CD&V Limburg wil dat de zone 30 altijd geldt in schoolomgevingen, omdat er ook na de schooluren veel kinderen en jongeren samenkomen. Maar dat kan ook het omgekeerde effect hebben, zegt Andy Pieters van N-VA.
4: Je moet natuurlijk geen raketgeleerde zijn om te zien dat een gewestweg maandagochtend om 7:45 een wereld van verschil is als diezelfde weg op zondagavond tijdens de kerstvakantie. En precies daarvoor bestaan dynamische borden. CD&V pleit nu voor permanente zones 30, ook wanneer een school gesloten is, ook tijdens schoolvakanties, op zondagen, 's avonds. Het zorgt er vooral voor dat de zone 30 minder gerespecteerd zal worden en dat er meer frustraties zijn en niet meer veiligheid.
1: N-VA pleit er vooral voor om de weginfrastructuur aan te passen om scholenomgevingen veiliger te maken. In Augsburg, in het zuiden van Duitsland, is het station gesloten nadat er vlakbij een ontploffing is gebeurd. Er werd ook een tweede verdacht pakket gevonden. 2 mensen raakten licht gewond bij de explosie. Er rijden momenteel geen treinen en de politie vraagt om de omgeving te vermijden. Nog in Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op een verdeelstation voor elektriciteit, dit keer in de buurt van Keulen. Een deel van de nabijgelegen kolencentrale is daarom uitgeschakeld, maar er zijn wel geen problemen met de stroomvoorziening. Gisteren veroorzaakten explosieven ook al schade aan een verdeelstation van een kolencentrale in het oosten van Duitsland. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Aan de kust is er kans op enkele buien. Temperaturen tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen. Morgen halen we 22 graden, op vrijdag 24 graden. Tijdens het weekend wordt het vaak droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Om drugscriminaliteit tegen te gaan pleit minister Quintin voor nummerplaten voor elektrische steps. Experts hebben bedenkingen bij het dalend aantal arbeidsmigranten in Vlaanderen. En in Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op energieinfrastructuur. Goedemiddag, minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil in de strijd tegen drugscriminaliteit dat elektrische steps verplicht een nummerplaat krijgen. Dat heeft hij gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken, die vervroegd is samengeroepen over de recente schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. De steps duiken vaak op bij drugsgeweld en een nummerplaat is dan een kleine maatregel die een groot verschil kan maken, zegt Quintin.
2: Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
1: In dezelfde commissie pleit de minister van Justitie Verlinde voor meer geld voor politie en justitie. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat volstaat niet, zegt ze.
3: Er wacht ons een belangrijke begrotingsoefening met bijhorende keuzes en maatregelen. Maar binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
1: De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, ontkent met klem dat hij iets te maken heeft met de dodelijke schietpartij in het Nederlandse dorp Overasselt. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok daar maandagnacht door de straten en opende het vuur. Twee agenten raakten gewond en er viel ook één dode. 34 verdachten zijn gearresteerd. Volgens sommige media zat Bolle Jos erachter, maar zijn advocaten reageren nu schriftelijk dat hij er niks mee te maken heeft en dat hij niet opgezet is met de valse beschuldigingen. Werkgeversorganisaties en arbeidsmarktspecialisten hebben bedenkingen bij het dalend aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 van zulke aanvragen ingediend. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Meer uitleg door Steven Rombout.
4: Dat er minder aanvragen zijn voor arbeidsmigranten van buiten de EU is voor zelfstandige organisatie Unizo geen verrassing. De regels zijn verstrengd en de kosten voor de bedrijven zijn gestegen. Maar strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Sokkei van de studiedienst.
5: De daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
4: Het Leuvense Arbeidsinstituut HIVA relatief de cijfers ook. Arbeidsmigratie van buiten de EU gaat om enkele duizenden per jaar. Detachering binnen de EU gaat over meer dan 200.000 mensen. Mikken op minder kortgeschoolde en meer langgeschoolde klinkt goed in theorie, maar botst met de realiteit, zegt Frederik de Wispelaar van het HIVA.
6: Terwijl dat men een stuk ideologisch gaat inzetten op arbeidsmigratie van die hooggeschoolden, middengeschoolden. Maar de realiteit voor de werkgevers is wel dat er, denk ik, andere noden zijn die moeten beantwoord worden.
1: Zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden hebben vanmiddag verzameld aan de Kunstberg in Brussel om sancties te eisen tegen Israël door het conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikten zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, met daarin onder meer de erkenning van de Palestijnse staat onder voorwaarden en ook meer humanitaire hulp. Maar we staan nog ver van wat er toen is afgesproken, zegt Willem Staes van 1111.
7: Een jaar na datum zien we dat ruim een derde van de beloofde maatregelen niet is uitgevoerd. Bijvoorbeeld een importban op Israëlische nederzettingenproducten. Een jaar na datum nog steeds geen sprake van. Nationale inreisverboden voor Israëlische kolonisten, geen sprake van. Dus je ziet dat de regering met de voeten blijft slepen, blijft uithollen wat beloofd werd of in sommige gevallen simpelweg gewoon weigert uit te voeren wat ze zelf aankondigden.
1: In Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen. Een deel van een nabijgelegen kolencentrale is daarom uitgeschakeld, maar er zijn wel geen problemen met de stroomvoorziening. Jeno Rijgaard, je bent in Duitsland. Na gisteren is dit dus de tweede keer dat energieinfrastructuur wordt aangevallen, hè?
8: Ja, klopt, op twee verschillende plaatsen. Gisteren was het in Brandenburg in het oosten. Daar zijn zeker 10 explosieven gevonden vlakbij een energiecentrale. En vanmorgen raakte dus inderdaad het nieuws bekend dat er gisteravond ook brand gesticht is vlakbij een kolencentrale bij Keulen. In het westen van Duitsland is dat. Een deel van de centrale is nog buiten werking. Twee incidenten, ja, dat is opvallend. En op dit moment kan het onderzoek ook nog niet bevestigen of er een verband is tussen beide en wie of wat daarachter zit. Maar deze winter bijvoorbeeld zat Berlijn ook al dagenlang zonder stroom, ook al door een aanslag op energievoorzieningen. En toen zat daar een extreem linkse groepering achter. Vanmorgen was er dan een explosie bij het station van Augsburg in Beieren. Daarbij liepen wat mensen gehoorschade op. En gisteren maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend dat Rusland achter de grote droneaanval op de luchthaven in Leipzig zit eerder deze zomer. Het zijn allemaal incidenten op zich waarbij het dus onduidelijk is of er een verband is. Dat is verre van zeker. Maar het leidt wel tot onrust in Duitsland. Zeker de aanval op de energiecentrales. En verschillende politici die roepen nu op om de civiele infrastructuur extra te gaan beschermen.
1: Jeroen, dankjewel. Deze namiddag toenemende bewolking, maar wel overwegend droog. Enkel in het noordoosten mogelijk wat gedruppel, maximaal tot 21 graden. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen en 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan meer regen vanaf de namiddag en tot 26 graden. Het weekend dat wordt zonnig en droog. Vooraan in de middagnieuws zat de commissie Binnenlandse Zaken die vervroegd samengekomen is over de schietpartijen in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil nummerplaten voor elektrische steps verplichten, zegt hij, omdat die dingen vaak gebruikt worden door drugscriminelen en niet op de sporen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil verplichte nummerplaten voor steps om drugscriminelen beter te kunnen opsporen. Experts zijn kritisch over het dalend aantal arbeidsmigranten in Vlaanderen. En in Duitsland opent de politie een antiterrorismeonderzoek na vermoedelijk nieuwe aanvallen op energieinfrastructuur. In het parlement hebben minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin en minister van Justitie Annelies Verlinde hun aanpak van de zware drugscriminaliteit verdedigd. Vandaag kwamen daar de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie vervroegd samen naar aanleiding van de vele schietpartijen in Brussel. Een verslag van Sissy Michiels.
2: De regering voerde de strijd tegen drugscriminelen eerder al op, maar toch staat de teller op 69 schietpartijen in Brussel dit jaar al. Volgens Vlaams Belang parlementslid Alexander van Hoeken doet de regering nog steeds te weinig.
3: Al die noodkreten die wij de afgelopen maanden en eigenlijk jaren hebben gehad, als die deze regering niet hebben wakker geschud, dan zal die regering ook niet meer wakker geschud worden.
2: Minister Quintin wil onderzoeken of er nog extra militairen kunnen worden ingezet en hij pleit voor een verplichte nummerplaat voor elektrische steps.
4: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen.
2: Minister van Justitie Annelies Verlinde die heeft vooral opnieuw nood aan extra geld, zegt ze.
5: Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
2: De moeilijke begrotingsonderhandelingen lijken dus nog wat zwaarder te zullen worden.
1: In Nederland is een video opgedoken van 4 gemaskerde en gewapende mannen waarin ze de bewoner van een woning in het Nederlandse dorp Overasselt bedreigen. Mogelijk gaat het om de daders achter de dodelijke schietpartij van maandagnacht. In een conflict in het drugsmilieu trok een groep gemaskerde en gewapende mannen door de straten van het Nederlandse dorp en opende er het vuur. 2 agenten raakten gewond en er viel 1 dode. 34 verdachten zijn gearresteerd. Volgens sommige media zat de Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, erachter. Maar die ontkent met klem dat hij iets met de zaak te maken heeft. In een schriftelijke reactie zeggen zijn advocaten dat Bolle Jos niet opgezet is met de valse beschuldigingen. Jos Leidekkers is voortvluchtig. Hij zit wellicht in het Afrikaanse land Sierra Leone. Werkgeversorganisaties en arbeidsmarktspecialisten hebben bedenkingen bij het dalend aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 van zulke aanvragen ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Meer uitleg door Steven Rombout.
6: Dat er minder aanvragen zijn voor arbeidsmigranten van buiten de EU is voor zelfstandige organisatie Unizo geen verrassing. De regels zijn verstrengd en de kosten voor de bedrijven zijn gestegen. Maar strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Sokkei van de studiedienst.
7: De daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
6: Het Leuvense Arbeidsinstituut HIVA relatief de cijfers ook. Arbeidsmigratie van buiten de EU gaat om enkele duizenden per jaar. Detachering binnen de EU gaat over meer dan 200.000 mensen. Mikken op minder kortgeschoolde en meer langgeschoolde klinkt goed in theorie, maar botst met de realiteit, zegt Frederik de Wispelaar van het HIVA.
8: Terwijl dat men een stuk ideologisch gaat inzetten op arbeidsmigratie van die hooggeschoolden, middengeschoolden. Maar de realiteit voor de werkgevers is wel dat er, denk ik, andere noden zijn die moeten beantwoord worden.
1: Zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden zijn samengekomen aan de Kunstberg in Brussel om sancties te eisen tegen Israël vanwege het conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikte zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, met daarin onder meer de erkenning van de Palestijnse staat onder voorwaarden en meer humanitaire hulp. Maar in de praktijk is daar nog niet veel van te merken en zijn er meer maatregelen nodig, zegt Willem Staes van 11111, de koepel van internationale solidariteitsorganisaties.
9: Naast een onmiddellijke uitvoering van het akkoord van vorig jaar denken we ook aan extra maatregelen zoals een nationaal verbod op investeringen die de bezetting in stand houden, waardoor bijvoorbeeld Belgische banken als BNP, KBC niet langer zouden kunnen investeren in problematische bedrijven met activiteiten in bezet gebied. We denken ook aan een nationaal sanctiemechanisme waardoor België op eigen houtje los van de EU inreisverboden, bevriezing te goede zou kunnen opleggen.
1: De Duitse politie opent een antiterrorismeonderzoek na een aanslag op een verdeelstation voor elektriciteit gisteren in Brandenburg, in het oosten van Duitsland. Daarna was er ook een tweede incident met explosieven bij een verdeelstation bij Keulen. De overheid gaat ook daaruit van sabotage. Jeroen Rijgaard in Duitsland. Er is dus twee keer kort na elkaar energieinfrastructuur geviseerd.
10: Ja, klopt, op twee verschillende plaatsen. Gisteren was het in Brandenburg in het oosten. Daar zijn zeker 10 explosieven gevonden vlakbij een energiecentrale. En vanmorgen raakte dus inderdaad het nieuws bekend dat er gisteravond ook brand gesticht is vlakbij een kolencentrale bij Keulen in het westen van Duitsland. Is dat. Een deel van de centrale is nog buiten werking. Twee incidenten, ja, dat is opvallend. En op dit moment kan het onderzoek ook nog niet bevestigen of er een verband is tussen beide en wie of wat daarachter zit. Maar deze winter bijvoorbeeld zat Berlijn ook al dagenlang zonder stroom, ook al door een aanslag op energievoorzieningen. En toen zat daar een extreem linkse groepering achter. Vanmorgen was er dan een explosie bij het station van Augsburg in Beieren. Daarbij liepen wat mensen gehoorschade op. En gisteren maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend dat Rusland achter de grote droneaanval op de luchthaven in Leipzig zit eerder deze zomer. Het zijn allemaal incidenten op zich waarbij het dus onduidelijk is of er een verband is. Dat is verre van zeker. Maar het leidt wel tot onrust in Duitsland. Zeker de aanval op de energiecentrales. En verschillende politici die roepen nu op om de civiele infrastructuur extra te gaan beschermen.
1: Dankjewel, Jeroen. Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. Enkel in het noordoosten is er mogelijk wat gedruppel. Maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met wat kans op lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan met meer regen vanaf de namiddag. En maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. We begonnen dit nieuws met de vervroegde bijeenkomst van de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie. De ministers verdedigden hun beleid tegen de zware drugsmisdaad in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin pleitte ervoor verplichte nummerplaten voor elektrische steps. Die worden nu vaak gebruikt door drugscriminelen omdat ze zo niet op te sporen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil meer geld voor politie en justitie om te gebruiken in de strijd tegen drugscriminaliteit. Dat zei ze in de vervroegde commissie over het drugsgeweld in Brussel. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat volstaat niet om alle uitdagingen aan te pakken, aldus de minister.
2: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin pleit ervoor om een nummerplaat verplicht te maken voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. In Nederland is een dreigvideo opgedoken die gericht is aan de bewoner van een huis in het Nederlandse dorp Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde en gewapende mannen te zien. Een van hen beschuldigt de bewoner van het stelen van een grote partij cocaïne. Mogelijk gaat het om de daders van de dodelijke schietpartij van maandagnacht. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok toen door de straten van Overasselt. Er is ook geschoten. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. De Nederlandse politie heeft daarna 34 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. De poging tot aanslag met een drone in Leipzig in Duitsland begin augustus is een nieuwe escalatie in Europa. Dat zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Een drone met explosieven landen toe vlakbij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig, maar ging niet af. De Duitse regering zegt dat Rusland erachter zat. Europa en de NAVO zullen de druk op Rusland hoog houden, zegt von der Leyen. En ook NAVO-baas Mark Rutte noemt Rusland een dreiging, maar zegt dat Rusland er niet in zal slagen om verdeeldheid te zaaien.
3: The dangers Russia poses are clear. And we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe. If Russia thinks we will be divided by the threat, or if they think we will be deterred from supporting Ukraine, they are mistaken.
1: Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. In het noordoosten is er wel kans op wat gedruppel. Maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan met meer regen vanaf de namiddag. En maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaanderen, Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken om natuurbranden te bestrijden en te voorkomen. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens heeft daar samen met zijn Nederlandse en Duitse collega's een intentieverklaring voor ondertekend. De bedoeling is om het beleid beter op elkaar af te stemmen, zegt minister Roens.
2: Wat we hier vandaag moeten onthouden is dat we op heel die keten van het voorkomen en bestrijden van brand veel meer moeten samenwerken uniform. Als we brandwegen aanleggen, dat die niet in Vlaanderen 3 meter zijn bij wijze van spreken en in Wallonië 5 meter en in Nederland 10 meter. Dat we ook durven inzetten op keuzes van vegetatie. Als wij vandaag investeren in slimme cameratechnologie, dat die met elkaar kan spreken over de taalgrenzen heen en de landsgrenzen heen.
1: Nooit eerder is er in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. Alle Belgische werknemers samen namen ruim 1,3 miljoen stakingsdagen op. Daarmee is het record van 1993 verbroken. Het protest tegen het beleid van de huidige federale regering was dus groter dan dat tegen de eerste regering De Hane. De meeste stakers werken in het onderwijs, gevolgd door werknemers uit de openbare sector. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil meer geld voor politie en justitie om te gebruiken in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Dat heeft ze gezegd in de vervroegde commissie over het drugsgeweld in Brussel. Verlinde kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat volstaat niet om alle uitdagingen aan te pakken, zegt ze.
3: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin stelt voor om een nummerplaat verplicht te maken voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. In Duitsland zijn 2 verdachten geïdentificeerd die achter de poging tot aanslag zouden zitten op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Dat meldde Duitse media. Een drone met explosieven landde toen vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar ging niet af. De verdachten zijn een Rus met een Lets paspoort en een Wit-Rus met een Russisch paspoort. De Duitse regering gaat ervan uit dat Rusland de aanslag heeft georganiseerd. Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. In het noordoosten is er kans op wat gedruppel, maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan meer regen vanaf de namiddag en maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Verschillende natuurorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Ze klagen aan dat de minister nog steeds geen beslissing heeft genomen over meer dan 8 miljoen euro aan subsidies die de organisaties vanaf volgend jaar zouden krijgen. Door die onzekerheid komen sommige organisaties in de problemen, zegt Benjamin Clarisse van Bond Beter Leefmilieu.
2: We zijn goed voor 75.000 vrijwilligers. En die zijn nu allemaal in onzekerheid. Er zijn heel wat projecten die stopgezet of on hold gezet worden. Er zijn aanwervingen die niet meer kunnen doorgaan. Er zijn mensen die een vooropzeg krijgen. Het is eigenlijk heel gek dat in periodes van grote hitte en branden en droogtes dat een minister beslist om de vrijwilligers die zich daar dag en nacht voor inzetten, om die zo in onzekerheid te laten.
1: Na een incident bij een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen zijn verscheidene ontstekingsmechanismen gevonden. Vanochtend bleek dat er brand was uitgebroken in het verdeelstation en een deel van een kolencentrale moest daardoor uitgeschakeld worden. Jeroen Rijgaard in Duitsland. De overheid gaat dus uit van sabotage.
3: Wel, de minister van Binnenlandse Zaken van Noord-Rijn-Westfalen heeft zo pas meer uitleg gegeven. In een veld zijn 6 ontstekingsmechanismen gevonden. Dus veel wijst effectief in de richting van een aanslag. En dan wordt er gekeken in 2 richtingen momenteel. Enerzijds naar een buitenlandse mogendheid die dus op die manier Duitsland zou willen ontwrichten. En anderzijds wordt ook gekeken richting extreem links. En dat laatste is niet zo onlogisch, want extreem links was bijvoorbeeld nog betrokken bij een aanslag op de energievoorzieningen in Berlijn deze winter, waardoor een deel van de stad dagenlang zonder verwarming en zonder elektriciteit zat. Maar dat onderzoek loopt dus nog volop. Maar het blijft wel opvallend dat er gisteren op 2 plaatsen aanslagen waren, want daar gaat men nu toch vanuit, tegen het elektriciteitsnet. Maar of beide met elkaar te maken hebben bijvoorbeeld, dat is ook nog altijd niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog volop.
1: Dankjewel, Jeroen. De politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de 43-jarige verdachte die werd opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend in Aarau. Het gaat zo goed als zeker om de dader. Waarschijnlijk heeft hij psychische problemen. Het gaat om een Zwitser zonder migratieachtergrond. De man heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. 2 pistolen en een kalasjnikov. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen een dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. In het noordoosten is er kans op wat gedruppel, maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar meer regen vanaf de namiddag en maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Een jaar studeren is bijna de helft duurder dan 10 jaar geleden. De Vlaamse Vereniging van Studenten slaat alarm. En in Antwerpen is de nieuwe gevangenis voorgesteld. Een volledig jaar als kotstudent kost zeker €18.200. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Hogeschool Thomas More. In de berekening zitten alle kosten. Het gaat bijvoorbeeld over studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een student die niet op kot zit, gaat het jaarlijks om €11.800. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen, ongeacht of je thuis woont of op kot zit, zegt Nele van Hooijwegen, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
2: Wij vangen daarin wel echt signalen op dat er steeds meer studenten zijn uit een lagere middenklasse die eigenlijk te veel verdienen, of hun ouders die te veel verdienen voor een Vlaamse studietoelage, maar die toch niet rondkomen. En zij gaan eigenlijk voorbijkomende financiële steun naar een hoger onderwijsinstelling. En soms kunnen zij dan een beetje extra geld krijgen, maar omdat die aantallen zo enorm aan het stijgen zijn, is ook dat potje eigenlijk te leeg om iedereen deftig te kunnen ondersteunen.
1: Verschillende natuurorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Ze klagen aan dat de minister nog steeds geen beslissing heeft genomen over meer dan €8 miljoen aan werkingsmiddelen die de organisaties vanaf januari volgend jaar zouden krijgen. Die onzekerheid is onhoudbaar, zegt Laure de Vroei van Bosplus.
3: Wij hebben allemaal heel hard gewerkt aan een dossier dat uitlegt hoe wij de komende 5 jaar willen aanpakken. Die nieuwe periode die staat voor de deur. Wij willen in 2027 op een goede manier kunnen starten. En daarvoor hebben wij nu die duidelijkheid nodig. Wij moeten weten waar wij aan toe zijn, qua personeel, qua projecten. We snappen dat het een moeilijke budgettaire context is. Maar de urgentie van onze thematiek is zo hoog dat wij hopen dat wij gewoon kunnen verder doen. En eigenlijk nog beter doen, nog meer doen dan wat we nu al doen.
1: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Daar moeten op termijn 500 gedetineerden kunnen worden opgesloten. Maar de eerste gevangenen worden pas later dit jaar verwacht. Een verslag van Filip Heijmans.
4: Het zijn allemaal originele tekeningen. En ze zijn eigenlijk niet beschermd. Dus je zou kunnen zeggen, we steken ze dan achter glas, maar dan heb je direct een afstand.
5: Kunst is er wel al in de nieuwe gevangenis in Hoboken, gedetineerden nog niet. De eerste 80 komen pas tegen november, zegt directrice Ann Janssens.
6: Nu zal er een periode volgen van testings. Onze werkprocessen moeten natuurlijk allemaal getest worden. Dus er volgt nu nog wel een periode zonder gedetineerden. En dan hopen we natuurlijk heel snel de eerste gedetineerden ook te mogen verwelkomen.
5: Meer dan 500 mensen kunnen hier worden opgesloten. Als er voldoende personeel is tenminste. Want dat is nog een probleem, zegt minister van Justitie Verlinde.
7: Op een krappe arbeidsmarkt is de zoektocht naar personeel niet eenvoudig. Zeker ook niet, omdat we omwille van de overbevolking ook de oude gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat nog een stuk zullen moeten openhouden.
5: Het gevangeniswezen organiseert nu jobbeurzen om nog 180 extra mensen te vinden, zodat de gevangenis zo snel mogelijk op volle capaciteit kan draaien.
6: En dan elke avond de kaarsje branden dat hier zo snel mogelijk volledig open kan. Hè?
1: In Nepal zijn nu al meer dan 1200 doden geteld na de plotse overstromingen in het grensgebied met Tibet. Ook de Chinese autoriteiten hebben het aantal doden aan hun kant van de grens vandaag licht bijgesteld naar 21. Er zijn ook nog altijd duizenden vermisten. Er zijn ook honderden arbeiders van waterkrachtcentrales bij. Vermoedelijk zitten zij vast in tunnels. Volgens de Nepalese autoriteiten is het mogelijk dat een deel van hen nog in leven is een week na de ramp. De lokale reddingsteams krijgen hulp om hem te vinden van experten uit India, China, Korea en Australië. De politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend in Aarau. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. Het gaat om een Zwitser van 43. Hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. 2 pistolen en een kalasjnikov. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. AI-chatbots zoals ChatGPT en Grok geven Russische propaganda door. Hoewel dat door de Europese Unie al sinds 2022 is verboden. Dat blijkt uit onderzoek van een internationale journalistenvereniging in Parijs. Meer uitleg door Frank Renaud.
8: De internationale journalistenvereniging Reporters sans frontières in Parijs nam de proef op de som. Aan 6 AI-chatbots werd gevraagd om berichten door te geven van bijvoorbeeld tv-zender Russia Today of nieuwsdienst Sputnik. Beide zijn verboden in Europa omdat ze propaganda en fake news vanuit Moskou zouden verspreiden. Maar via chatbots was die Russische propaganda gewoon te lezen. ChatGPT van OpenAI, Grok van Elon Musk en Gemini van Google gaven de informatie gewoon door, hoewel dat verboden is. De Franse chatbot Vibe zag dat het verboden was en ging toen zelf via omwegen alsnog zoeken naar het Russische nieuws. Alleen Meta AI van Meta en Facebook weigerde. Deze chatbot zei: ik mag dit niet doen omdat er Europese sancties gelden. Reporters sans frontières heeft haar bevindingen naar Brussel gestuurd en zegt: de sancties werken niet. Via AI-chatbots wordt Russisch fake news gewoon overal verspreid.
1: Het blijft bewolkt vanavond met lokaal wat lichte regen. Temperaturen van 8 tot 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag wordt het wel droger bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer. In de namiddag meer regen en tot 26 graden. Het weekend wordt droog en zonniger. Studeren wordt steeds duurder. Daarmee begonnen we dit bulletin. Een volledig jaar als kotstudent kost nu minstens 18.000 euro, blijkt uit nieuwe berekeningen. Dat is bijna de helft meer dan 10 jaar geleden. De Vlaamse Vereniging van Studenten klaagt aan dat studenten die net geen studiebeurs krijgen het financieel steeds moeilijker krijgen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Een jaar studeren in het hoger onderwijs is in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis voorgesteld. Een AI-chatbot als ChatGPT verspreidde Russische propaganda, zo blijkt uit onderzoek. Een volledig jaar als kotstudent kost zeker €18.200. Dat blijkt uit de berekeningen van de Hogeschool Thomas More. Het bedrag omvat kosten zoals studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een niet-kotstudent gaat het jaarlijks om €11.800. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen, ongeacht of je thuis woont of op kot zit. Ook de Gezinsbond merkt dat studerende kinderen de financiële druk op gezinnen verhogen, zegt directeur Katrien Beusaert.
2: Wij bevragen heel veel gezinnen en moeten daar toch elke keer vaststellen dat het voor gezinnen een van de grootste uitdagingen is om rond te komen. Zeker ook als er studerende kinderen zijn met hogere studiekosten. Als je ziet dat studenten vandaag toch heel vaak ook een job nemen om die studies mee te helpen financieren, verhoog je natuurlijk het risico dat het voor hen moeilijker wordt om binnen een normaal aantal jaren een studie af te werken. En ja, wordt eigenlijk de studietijd daardoor ook langer.
1: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Op termijn zal daar plaats zijn voor 500 gedetineerden. Maar de eerste gevangenen worden pas later dit jaar verwacht. Een verslag van Filip Heijmans.
3: Het zijn allemaal originele tekeningen. En ze zijn eigenlijk niet beschermd. Je zou kunnen zeggen, we steken ze dan achter glas, maar dan heb je direct een afstand.
4: Kunst is er wel al in de nieuwe gevangenis in Hoboken, gedetineerden nog niet. De eerste 80 komen pas tegen november, zegt directrice Anne Janssens.
5: Nu zal er een periode volgen van testings. Onze werkprocessen moeten natuurlijk allemaal getest worden. Dus er volgt nu nog wel een periode zonder gedetineerden. En dan hopen we natuurlijk heel snel de eerste gedetineerden ook te mogen verwelkomen.
4: Meer dan 500 mensen kunnen hier worden opgesloten. Als er voldoende personeel is tenminste. Want dat is nog een probleem, zegt minister van Justitie Verlinde.
6: Op een krappe arbeidsmarkt is de zoektocht naar personeel niet eenvoudig. Zeker ook niet, omdat we omwille van de overbevolking ook de oude gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat nog een stuk zullen moeten openhouden.
4: Het gevangeniswezen organiseert nu jobbeurzen om nog 180 extra mensen te vinden, zodat de gevangenis zo snel mogelijk op volle capaciteit kan draaien.
5: En dan elke avond een kaarsje branden, dat hier zo snel mogelijk volledig open kan. Hè?
1: In Nepal zijn nu al meer dan 1200 doden geteld na de plotse en zware overstromingen in het grensgebied met Tibet. Ook China heeft het aantal doden aan zijn kant van de grens vandaag licht bijgesteld naar 21. Er zijn ook nog altijd duizenden vermisten. Onder hen ook honderden arbeiders van waterkrachtcentrales. Vermoedelijk zitten zij vast in tunnels. Volgens de Nepalese autoriteiten is het mogelijk dat een deel van hen nog in leven is, een week na de ramp. De lokale reddingsteams krijgen hulp om hen te vinden van experten uit India, China, Zuid-Korea en Australië. AI-chatbots zoals ChatGPT en Grok geven Russische propaganda door, hoewel dat door de Europese Unie al sinds 2022 is verboden. Dat blijkt uit onderzoek van een internationale journalistenvereniging in Parijs. Meer uitleg door Frank Renaud.
7: De internationale journalistenvereniging Reporters sans frontières in Parijs nam de proef op de som. Aan 6 AI-chatbots werd gevraagd om berichten door te geven van bijvoorbeeld tv-zender Russia Today of nieuwsdienst Sputnik. Beide zijn verboden in Europa omdat ze propaganda en fake news vanuit Moskou zouden verspreiden. Maar via chatbots was die Russische propaganda gewoon te lezen. ChatGPT van OpenAI, Grok van Elon Musk en Gemini van Google gaven de informatie gewoon door, hoewel dat verboden is. De Franse chatbot Vibe zag dat het verboden was en ging toen zelf via omwegen alsnog zoeken naar het Russische nieuws. Alleen Meta AI van Meta en Facebook weigerde. Deze chatbot zei: ik mag dit niet doen omdat er Europese sancties gelden. Reporters sans frontières heeft haar bevindingen naar Brussel gestuurd en zegt: de sancties werken niet. Via AI chatbots wordt Russisch fake news gewoon overal verspreid.
1: De politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend in Aarau. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. Het gaat om een Zwitser van 43. Hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. Twee pistolen en een kalasjnikov. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. In een massasprint trok zijn ploegmaat Wout van Aert de sprint aan en Brennan maakte het sterk af. Hij won voor de Fransman Brian Coquard en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond blijft het bewolkt met lokaal wat lichte regen. Temperaturen van 8 tot 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen, maar het wordt geleidelijk droger bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, in de namiddag dan meer regen en tot 26 graden. Het weekend wordt droog en zonniger. Een jaar studeren in het hoger onderwijs wordt steeds duurder. Dat was onze opener. Een volledig jaar als kotstudent kost nu minstens 18.000 euro, blijkt uit nieuwe berekeningen. Dat is bijna de helft meer dan 10 jaar geleden. De financiële druk op gezinnen met studerende kinderen is dus aanzienlijk toegenomen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Tijdens de derde hittegolf in ons land, die duurde van 28 juli tot 16 augustus, zijn er 365 Belgen meer gestorven dan normaal in diezelfde periode. Dat meldt het gezondheidsinstituut Cienzano. Dat betekent dat er een oversterfte was van 7%. Ter vergelijking, tijdens de eerste hittegolf van 18 juni tot 1 juli bedroeg de oversterfte nog bijna 50%. Toen stierven er 1747 landgenoten meer dan normaal. De nettarieven op de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven zullen de komende 5 jaar wellicht met de helft stijgen. Dat zegt energieregulator KREG. Dit jaar betaalt een gezin nog €97 voor het transport van elektriciteit over het hoogspanningsnet. Maar dat bedrag zal aanzienlijk duurder worden, omdat hoogspanningsbeheerder Elia grote werken plant. Onder meer aan de Ventulus hoogspanningslijn en het energieeiland in de Noordzee. Die kosten rekent Elia deels door aan gezinnen en bedrijven. Rond deze tijd begint het 83ste filmfestival van Venetië. Wat we mogen verwachten, vertelt filmjournalist Lieve van Gils ter plaatse.
2: Op de rode loper filmsterren natuurlijk. Vandaag onder andere George Clooney en Guy Pearce, die de rol van mediamagnaat Rupert Murdoch speelt in de openingsfilm van vanavond, Inc., over de oprichting van de Britse tabloidkrant The Sun. Maar we moeten eerlijk zijn, er zijn minder celebrities dan de vorige jaren. Net als in Cannes is Hollywood amper vertegenwoordigd hier in Venetië. De grote studio's durven hun films blijkbaar niet meer te verbranden op de Europese festivals. Slechts 2 van de 21 competitiefilms zijn geregisseerd door vrouwen en dat stuit op kritiek. En tot slot zijn er ook geen Belgische films geselecteerd dit jaar. En toch belooft het hier weer een groot filmfeest te worden, met als bekroning de Gouden Leeuw voor beste film volgende week zaterdag.
1: In de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e zege in deze Vuelta. Brennan won voor de Fransman Brian Coquart en onze landgenoot Jordi Meus. Hij is onder de indruk van de ploeg van Brennan, die perfect werd aangetrokken door Wout van Aert.
3: Ik denk dat het moeilijk is om op te boksen tegen zo'n sterke ploeg als Visma. Zeker in zo'n technische finale. Benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed, dus het is moeilijk om te winnen.
1: De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond blijft het bewolkt met lokaal wat lichte regen. Temperaturen van 8 tot 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen, maar het wordt geleidelijk droger bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer met in de namiddag meer regen en tot 26 graden. Het weekend wordt droog en zonniger. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hogevenen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik vanavond, maar bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft, zegt hij. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Elektriciteit wordt wellicht opnieuw duurder. Energieregulator Krech zegt dat de tarieven voor het gebruik van het stroomnet de komende 5 jaar met 50% zullen stijgen. Voor een huishouden is dat tarief voor een jaar nu €97 en dat betaal je via je energiefactuur. De tarieven worden duurder omdat netbeheerder Elia grote werken uitvoert, zoals het energieeiland in de Noordzee en de Ventilus hoogspanningslijn. Die kosten rekent Elia deels door aan de huishoudens en de bedrijven. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de aanpak van de ebola-uitbraak in Congo moet opgeschaald worden. Er zijn nu al meer dan 3000 doden na de uitbraak van een nieuwe variant van het virus. Het is zo de grootste uitbraak van ebola ooit in Congo. De WHO zegt dat er meer contactonderzoek nodig is en roept landen op om meer geld te storten, zodat meer mensen een behandeling kunnen krijgen. Een vaccin is er niet tegen deze variant. Vanaf volgende maand starten mogelijk testen van een vaccin voor deze variant. In het voetbal proberen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich vanavond te plaatsen voor de competitiefase van de Champions League. In Leuven is zo net de terugwedstrijd begonnen tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. OHL won de heenwedstrijd in Polen met 1-4. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag wordt het droger met enkele opklaringen, temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De burgemeester van Brussel, Philippe Claeuze, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Claeuze, en hij wijst naar premier De Wever.
2: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoceren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
1: In de Hoogevenen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en de Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, maar het bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Tijdens de 3 hittegolven afgelopen zomer in ons land zijn er bijna 3000 overlijdens meer geweest dan verwacht in die periode. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Dat zegt dat de hitte niet alleen ouderen heeft getroffen, ook bij mensen onder de 65 was er een flinke oversterfte. Dat komt door een combinatie van de duur van de hittegolf, de hoogte van de temperaturen en de ozonvervuiling. De meeste zogenaamde hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf van half juni tot begin juli. Toen waren er ruim 2000 overlijdens meer dan normaal, een oversterfte van bijna 50%. Sport in de hoogste voetbalklasse spelen Sint-Truiden en Union tegen elkaar. Dat is een inhaalwedstrijd. Peter van den Bent, zowat een half uur gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
3: Wel, de voorsprong staat op het bord voor Union. 31 minuten, 0-1 de voorsprong. Patrice, hij heeft gescoord. En dat is de enige bal die we genoteerd hebben tussen de palen. In een wedstrijd die min of meer in evenwicht is dan de ene dan de andere ploeg. Die een beetje het commando voert, maar een absoluut groot gebrek aan doelgevaar. 1 keer nog een dreiging van de kant van Union met diezelfde Patrice. Maar die trapte dan in het zijnet. En dan dus, na een mooie combinatie, een mooie trap laag in de verste hoek. En Union dus op voorsprong hier op Staaien in het slotkwartier van de eerste helft. De voorsprong voor de Brusselaars 0-1.
1: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven kunnen zich vanavond plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Oasjel speelt thuis de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Net na de rust staat het 0-1 voor de Polen. Oasjel won de heenwedstrijd met 1-4. De vrouwen van Anderlecht verloren vanavond met 3-1 van Feyenoord en zijn Europees uitgeschakeld. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag droger met enkele opklaringen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Klose. Hij kijkt naar premier De Wever.
2: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
1: In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
3: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta en het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
4: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
3: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
4: Viva nuestro sanitario, viva todos los servidores públicos.
1: In het British Museum in Londen hebben de Britse koning Charles, koningin Camilla, de Franse president Macron en de Britse premier Burnham samen het tapijt van Bayeux bewonderd vanavond. Een tapijt van 70 meter lang is wereldberoemd en werd wellicht gemaakt kort na de slag bij Hastings in Engeland in 1066. In die veldslag versloeg de Normandische hertog Willem de Veroveraar de Engelse koning Harold. Het tapijt, dat normaal in Normandië te zien is, is nu een jaar lang in bruikleen in Londen. De tentoonstelling begint volgende week. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt Sint-Truiden tegen Union. Dat is een inhaalwedstrijd. We zitten tegen het einde van de wedstrijd. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
5: Slotkwartier moet nog gespeeld worden, maar gewonnen spel al voor Union 0-3. De royale voorsprong voor de Brusselaars hier op Staaien. Eerste helft, die aanvankelijk nog best evenwichtig was. Maar enkel Union was gevaarlijk. 3 keer, waarvan 1 kans afgemaakt door Patrice. Nog een grote mogelijkheid voor Biondic. En dan in de tweede helft Sint-Truiden, dat de wet van de sterkste moest ondergaan. Grote kans Zeneli, maar het was maar uitstel. Want McAllister duwde een vrije trap van Zeneli binnen. En Mofokeng maakte een knappe goal na een mooie aanval door het centrum van Union Sint-Truiden. Wel, het was wachten tot daarnet voor de allereerste keer doelgevaar van de thuisploeg. Dus Union op weg naar weer 3 punten na zondag al de overwinning tegen Anderlecht. En een 10 op 12 om aan de competitie te beginnen. Maar wel nog een kwartiertje spelen. 0-3 op Staaien.
1: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-HEVRD Leuven hebben zich voor het 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Hermien van Beveren.
6: 2-2 voor de vrouwen van OHL Leuven, want ook bij hun tweede deelname plaatsten ze zich voor de league phase van de Champions League. Met de Poolse kampioen Sosnowiec had Leuven wat geluk bij de loting. En na de 1-4 zege in Polen kwam de kwalificatie niet meer in gevaar. OHL Leuven stond bij de rust wel 0-1 achter, maar won nog dankzij mooie goals van Biesmans en Konijnenberg. En OHL Women zo opnieuw dus naar die Champions League, waarin ze vorig seizoen verrassend konden overwinteren. Dat lijkt met het vertrek van 4 sterkhouders moeilijk te herhalen. Maar financieel doet de Belgische kampioen alweer een uitstekende zaak. De kwalificatie alleen al revert ruim €500.000 op.
1: Het weer vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas is er bij de lidstaten brede steun voor strengere regels en voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van Europese gastvrijheid kunnen genieten terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al langer op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden op de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt opgetreden tegen de drugshandel. In ter zake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
2: We hebben het gevoel, dit gevoel bestaat. We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Het is niet alleen de PS die dat zeggen. Het is de hoge magistratuur van ons land die heeft gezegd: sorry, maar we moeten meer doen in de haven van Antwerpen. Ja. En ik begrijp, het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod en de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land. Ja. Ik ben een voorstander van dit economisch aanbod.
3: U zegt maar eigenlijk, pak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
2: Maar ik denk het wel.
1: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Het verslag is van Peter van den Bemt.
4: Verrassend makkelijke winst voor Union op Staaien, waar de thuisploeg heel matig was en bijgevolg ook een matenklein voor de vissenkampioen. Een zeer solide Union controleerde al de eerste helft, waarin STVV nog een tijdje gelijke tred hield, maar niet één keer op doel trapte. Het schaarse doelgevaar was voor Union met goede kansen voor Patrice en Biondic. En tussendoor maakte Patrice met een fraaie trap 0-1. Na de pauze waren de Brusselaars een tijd lang nadrukkelijk baas en ze legden de wedstrijd dan al in een definitieve plooi met doelpunten van McAllister en Mofokeng, ook al met een flukse trap diep in de hoek 0-3. Pas dan, en toen Union wat gas terugnam, kwam STVV opzetten met de enige truiste kans voor Sebaoui, gered door Koffie. 0-3 dus voor Union, dat met 10 op 12 goed gestart is. Sint-Truiden is intussen stilaan toe aan wat meer punten.
1: En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Vrijdag is de loting. Speelster Alix Posteels droomt al van topwedstrijden.
5: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
1: Vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming een maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
2: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta en het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
3: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias. A todos los españoles.
2: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering, van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
3: Viva nuestro sanitario, viva todos los servidores públicos.
1: De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas is daarbij de lidstaten een brede steun voor. En ook voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van de Europese gastvrijheid kunnen genieten, terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al langer op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden op de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philip Kloze, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt gedaan tegen de drugshandel. In ter zake zei Kloze dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Kloze. De aanpak moet dus harder.
4: We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Ja. En ik begrijp. Het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land.
5: U zegt maar eigenlijk, pak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
4: Maar ik denk het wel.
1: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Union klimt zo naar de tweede plaats in de stand. Afgelopen zondag won Union ook al met 3-0 van Anderlecht. Trainer David Hubert is tevreden.
6: Drie verschillende doelpuntenmakers. Dus we gaan de regel van drie gebruiken vandaag. Maar derde keer de nul. Drie punten. Er waren heel veel vraagtekens. En nogmaals, we zijn nog niet waar we willen staan. Maar ik denk dat we vandaag ook weinig doelkansen tegenkrijgen. Dus dat zijn positieve zaken die we absoluut meepakken.
1: En op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we net niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
7: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
1: Het weer nog vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Zo woensdag 2 september zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev was er woensdag een schietincident waarbij de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst betrokken waren. De geheime dienst was bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. Tijdens die operatie kwam het tot een vuurgevecht met leden van de militaire inlichtingendienst. Beide diensten beschuldigen elkaar van het vuur eerst geopend te hebben. President Zelensky noemde het voorval schandalig en beval een grondig onderzoek. Volgens Oekraïnse media is een topman van de geheime dienst ook al ontslagen. Op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
2: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
1: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
3: We hebben onze moment gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten te pakken. En vandaag verdient de overwinning van Union.
1: En met die overwinning klimt Union naar de tweede plaats in de stand. Het weer dan nog. Het is meestal bewolkt vannacht. Kans op wat lichte regen ook. En minimaal rond 17 graden. Overdag krijgen we meestal zwaar bewolkt weer. Met hier naar wat motregen. Tegen de avond wordt het dan wat droger. En we halen maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Maltese zakenman Jorgen Fenech, die ervan verdacht werd de opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag op de Maltese journaliste Daphne Galizia in 2017, is vrijgesproken. Volgens de openbare aanklager gaf Fenech de opdracht om de journalisten uit de weg te ruimen, omdat ze op het punt stond artikels te schrijven over de corruptie van de zakenman. Maar een jury sprak hem woensdag vrij. De moord veroorzaakte een schokgolf bij de Maltese bevolking. Onder druk van massaal straatprotest moest de toenmalige premier opstappen. Volgens de Europese Commissie is corruptie nog altijd een groot probleem in Malta. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. Onze landgenoot Ciso Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open tennis, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bergs, het 31ste reekshoofd, won van de Spanjaard Carlos Teberner in 4 sets. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. En in de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging in eigen huis kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
2: We hebben onze moment gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten te pakken. En vandaag verdient de overwinning van Union.
1: En met die overwinning klimt Union naar de tweede plaats in de stand. Vannacht meestal bewolkt, kans op wat lichte regen ook. En minimaal rond 17 graden. Straks is de dag meestal zwaar bewolkt, met hier en daar ook wat motregen. Tegen de avond wordt het dan wel droger. En overdag maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.